0: Battle speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 3:00. Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet in zijn eerdere reactie op onbehandelde aangiftes. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Kamer. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Na de tweede excuses waren de meeste oppositiepartijen tevreden en werd een PVV-motie van wantrouwen alleen nog door Forum voor Democratie gesteund. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen het gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandeling en aanranding in Delft is een man van 19 opgepakt en die blijft langer vastzitten. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. En ook is thuiswerken of later beginnen geen optie daar. Omdat er zo weinig ruimte is om flexibel te werken, komt stress sneller voor. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is Nacht.

0: ben Non-Stop Helmond.
1: Dit is Helmond Non-Stop.
2: Dit is Helmond.
3: Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt,

0: tijd. Je muziek die maakt me vrij. Ik zing een liedje voor me.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond hij dan. Ver

Droomt, ziet die kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij daar en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 4 uur. Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Dan nog het weer. De ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is Nacht.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 5:00. Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige, warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is Nacht.

0: Jij bent Helmond.
1: Dit is Helmond.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6:00. Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Eerder deze week gebruikte Trump harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder vanwege pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran. En met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan, wil hij nu deze concerten gaan geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. En in de Nations League heeft Griekenland de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessure kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken. En werd het 1-2 tegen Servië. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

nooit, nooit meer neer. Het verleden doet zeer, maar heb ervan geleerd. En dat zeg ik terwijl ik de toekomst negeer. Door de wolken langs de steden, ik kom nooit meer naar beneden. De toekomst is onzeker, wil gewoon mijn leven leven. Geef me even, geef me even. Ik ben op eenzame hoogte en dat moet je wel beseffen.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Lekker thuis.
1: Lekker thuis.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 7:00. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Justitieminister Van Wil heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wil sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem, volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Tweede Kamer dat dat zeker niet de bedoeling was.
4: Het is klip en klaar dat u zich misleid heeft gevoeld, dat u zich op het verkeerde been heeft gezet. En daar had de Algemene Rekenkamer ook gewoon gelijk in. Mijn excuses. En ik beloof daarin voor de toekomst beterschap.
3: Meerdere partijen overwogen steun voor een motie van wantrouwen. Na Van Wil's excuses steunde alleen PVV en FVD die. Bij zijn eerste toespraak bij de Verenigde Naties heeft premier Jette een lans gebroken voor het in Nederland gevestigde internationaal strafhof. Deze week heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw uitgehaald naar het strafhof dat volgens hem schijnprocessen houdt. Jette zei, zonder Trump te noemen, handen af van het hof en alle andere instituties die de internationale rechtsorde beschermen. Na die zin volgde applaus uit de zaal. Ruim 300 mensen, waaronder veel studenten, hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Oranje heeft gelijk gespeeld bij het debuut van bondscoach Xavi tegen Duitsland in de Nations League. In de blessuretijd zorgde Gakpo voor de 1-1.
5: Nou, nog één keer in Nederland. Van Bommel. Doe het. Van Bommel. Gakpo!
3: Griekenland heeft de koppositie in de pool gepakt doordat ze met 1-2 wonnen van Servië. Het weer zonnig en warm bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
7: Bij beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
6: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
6: of Ellie
7: op vdmortel.nl. Trusten!
8: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
9: Helmond en de Peel barsten van het talent. En daarom geven wij die geweldige artiesten een podium. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek. Met optredens van R&B, Thiago da Silva, Ryan Sounds, Sam Jansen, Sylvia Samson, Dieder van den Heuvel, Miss Sascha Viola en Tom Bijsterveld. Dit mag je niet missen. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek in Helmond. Meer informatie en tickets. Check cacaofabriek.nl.
8: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond. Dit is
6: Lekker Thuis.
0: Met
6: non-stop de beste muziek op je radio.
0: Dit is Helmond.

0: Sparta speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 8 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Premier Jette heeft in zijn toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Hij noemde Trump niet bij naam toen hij opkwam voor het ICC.
4: And I believe there can be only one response: to say hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
3: Deze week liet Trump zich opnieuw negatief uit over het strafhof. Justitieminister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie rond middernacht toegegeven dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet en dat hij onvolledig is geweest. De excuses komen na het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Na zijn excuses steunde alleen de PVV en FVD een motie van wantrouwen tegen hem. Ruim 300 studenten hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat.
5: Delft komt vanavond samen. Samen om te laten zien dat we het gedrag niet accepteren. Samen om elkaar steun te betuigen en samen om in actie te komen.
3: De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Het weer, een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
7: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
8: Bij beddenspeciaalzak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
7: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
7: of Ellie
8: op vdmortel.nl. Rusten!
6: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond. Dit is
6: Antwerk.
0: Met
6: non-stop de beste muziek op je radio.
0: Dit is Helmond.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 9 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Mensen in steden hebben er vaker mee te maken dan mensen die niet in stedelijk gebied wonen. De ringweg A10 bij Amsterdam was vannacht afgesloten voor een bijzondere operatie. Een nieuw brugdeel van zo'n 24 meter werd daar op zijn plek gehesen. Een bijzondere klus voor de kapitein die met het deel vanuit Friesland naar Amsterdam voer.
4: Het is een hele grote vliegenmepper, zeggen wij. Hij vangt heel veel wind.
3: De plaatsing van het brugdeel is een nieuwe stap in de uitbreiding van de A10 Zuid. De A10 is sinds vanochtend weer open voor verkeer. De adviesprijs voor benzine heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine is 1,5 cent duurder. En de adviesprijs is nu ruim €2,72, meldt United Consumers. Door de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten blijven de olieprijzen oplopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran lag de prijs voor benzine €0,5 lager. De eerste wedstrijd van Oranje onder bondscoach Xavi is in de blessuretijd geëindigd in een gelijkspel. In de Nations League werd het in Amsterdam 1-1 tegen Duitsland. Xavi ziet ondanks een nerveus begin genoeg aanknopingspunten.
5: We were a little bit nervous. The second half is the way that we want to play. We showed personality, ambition, desire, good in intensity, and personality to play football.
3: Het weer, zonnig en droog. In de middag wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
6: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken. Hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
7: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
8: Bij beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
7: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
7: of Ellie
8: op vdmortel.nl. Rusten.
6: Check Roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
9: Helmond en de Peel barsten van het talent. En daarom geven wij die geweldige artiesten een podium. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek. Met optredens van Aaron D, Thiago da Silva, Brian Sounds, Sam Jansen, Sylvia Samson, Dieder van den Heuvel, Miss Sasha Viola en Tom Bijsterveld. Dit mag je niet missen. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek in Helmond. Meer informatie en tickets. Check cacaofabriek.nl.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond. Dit is
10: Antwerk.
0: Met
10: non-stop de beste muziek op je radio.
0: Dit is

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 10 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet wil dat de energiebedrijven verantwoordelijk worden voor het vullen van de gasopslagen. Nederland heeft grote gasopslagen in Norg en Grijpskerk, waar gas voor de winter in voorraad wordt gehouden. Die moeten gevuld worden, maar omdat de gasprijs nu hoog is, doen de energiebedrijven dat niet en gebeurt het door de overheid. Dat kost het Rijk inmiddels €1 miljard. Het kabinet wil liever alleen een zogenoemde strategische reservevoorraad betalen. Mocht er tekorten ontstaan, dan is het goedkoper om extra tankers met vloeibaar gas naar Nederland te halen. Er zijn zeker 41 mensen omgekomen toen een veerboot omsloeg op het Tanganyika-meer tussen Congo en Tanzania. 49 mensen zouden zijn gered. Een klein aantal mensen wordt nog vermist. Het gebeurde vlak voor de kust bij de stad Kalemi in Congo. Mogelijk was de boot te zwaar beladen. De overlast in de buurt die mensen ervaren is iets groter dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren en drugsoverlast worden genoemd. De Merwedebrug op de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorkum en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltweg wordt verwijderd en wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. De Merwedebrug ging in juli dicht voor al het vrachtverkeer, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Dat verbod blijft van kracht totdat de nieuwe Merwedebrug in 2031 klaar is. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden kan dan een bui vallen en het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
4: Bij beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
3: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
4: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
3: of Ellie
4: op vdmortel.nl. Trusten!
5: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
3: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
6: Helmond en de Peel barsten van het talent. En daarom geven wij die geweldige artiesten een podium. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek. Met optredens van R&D, Thiago da Silva, Ryan Sounds, Sam Jansen, Sylvia Samson, Dieder van den Heuvel, Miss Sascha Viola en Tom Bijsterveld. Dit mag je niet missen. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek in Helmond. Meer informatie en tickets. Check cacaofabriek.nl.
5: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.

0: Jij bent Helmond.
1: Dit is de muziek van jouw dag.
2: Aukje, ik wil dansen.
3: Ik ben bang voor een nieuwe dag.
2: Prinses en de geit. Nacht. Bloom, confess to you.
1: Dit is de muziek van jouw leven.
0: Je hoort het hier.
1: Dit is Helmond.
2: Dit is Helmond.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 11 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een deskundige die aardbevingsschade beoordeelde voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen is niet onafhankelijk, zegt de rechtbank Noord-Nederland. Uit onderzoek van RTV Drenthe, RTV Noord en Follow the Money blijkt dat hij een persoonlijk belang had bij de beoordelingen. Hij was directeur en aandeelhouder van het bedrijf dat daarvoor werd ingehuurd. En het eigen vermogen van de man steeg in 7 jaar tijd met 60 miljoen euro. De uitkomst van de zaak zou gevolgen kunnen hebben voor de verdere schadeafhandeling van de gaswinning. Italië gaat een maximum stellen aan het aantal kinderen in een klas dat beperkte kennis heeft van de Italiaanse taal. De conservatieve regering van premier Meloni zegt dat de maatregel integratie moet bevorderen. Tegenstanders waarschuwen dat leerlingen zo gedwongen worden om verder van huis naar school te gaan, zoals in wijken waar veel migranten wonen. Ook zou het maximum moeilijk te handhaven zijn. Daarnaast wordt het dragen van een islamitische gezichtssluier als een niqab of burka op Italiaanse scholen verboden. Hoofddoeken blijven wel toegestaan. Het kabinet wil af van de Europese verplichting om de gasopslagen voor 64% gevuld te houden. De energiebedrijven zijn niet te porren voor het vullen daarvan, omdat gas op dit moment duur is. Daarom legt het Rijk nu een miljard euro bij. Het kabinet wil dat de energiebedrijven er verantwoordelijk voor worden en dat de overheid alleen betaalt voor een strategische reservevoorraad. De Merwedebrug in de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorkum en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltlaag wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. Het weer, vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Anne.

0: nieuws.
1: 12 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De verdachte van de moord op twee Syrische tieners op Nieuwjaarsdag in Amsterdam zegt zelf dat hij ontoerekeningsvatbaar is en verwacht daarom geen gevangenisstraf, maar TBS. De rechtbank is niet te spreken over de gebrekkige medewerking van de 25-jarige man. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht. Volgens het Openbaar Ministerie had hij ruzie met iemand en loste hij daarom meerdere schoten. De twee slachtoffers van 16 en 18 jaar hadden niets met die ruzie te maken. In Portugal bij Rotterdam komt een proef met een nieuwe woonvorm voor 40 dak- en thuislozen die verward zijn of overlast geven op straat. Het zijn mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn. Ze vormen vaak een gevaar voor zichzelf en anderen. De 40 mensen worden ondergebracht in één gebouw. Daar gaan ze onder toezicht samenleven. Ze kunnen daar 8 jaar blijven. In Nederland is een groot tekort aan geschikte plekken voor mensen met zulke problemen. De rechtbank Noord-Nederland zegt dat een deskundige die aardbevingsschade beoordeelt voor het instituut Mijnbouwschade Groningen niet onafhankelijk is. De man is ook directeur en aandeelhouder van het bedrijf en zou daarom een persoonlijk belang hebben bij de beoordelingen. Oud-wielrenner en drievoudig toer-etappenwinnaar Rini Wachtmans is overleden. Hij was al langere tijd ziek. Wachtmans, die ook de Witte Bles werd genoemd vanwege zijn herkenbare kuif, won in 1970, 1971 en 1972 een etappe in de Tour de France. Hij werd ook een keer 5e en een keer 6e in het eindklassement van de Tour. Op 25-jarige leeftijd moest Wachtmans stoppen als profielrenner vanwege hartklachten. Hij was daarna nog ploegleider en bondscoach van de Nederlandse wielerploeg. Rini Wachtmans was 79 jaar. Het weer, vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.

0: Van Brouwhuis tot Brandevoort en van Stiphout tot Mierlohout.
1: Dit is Helmond.
2: Ik kan niet tip

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Antwerk.
1: Antwerk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van een AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar oud. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld onder meer wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben.

0: hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal, verloopt de hulpverlening moeizaam. En ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken, zoals cholera. Oud-wielrenner Rini Wachtmans is overleden. Hij werd in 1968 profrenner en won begin jaren 70 drie keer een etappe in de Tour de France. Ook won hij twee etappes in de Ronde van Spanje. Toen hij 25 was, stopte hij vanwege hartklachten. Rini Wachtmans was 79 jaar. 40 dak- en thuislozen gaan in Portugal bij Rotterdam samenwonen in één pand. Het is een experiment waarbij ze de komende jaren worden begeleid en beveiligd. Het gaat om mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn of voor overlast zorgen. En dan het weer. Het is zonnig met 19 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
1: Antwerp.

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Antwerk.
1: Antwerk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 2:00.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits autoblad komt het effect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Vooralsnog zijn er geen ongelukken bekend door het probleem. Bij de rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van een AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal,

0: verloopt de hulpverlening moeizaam. Ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken zoals cholera. Voetballer Joshua Zirkzee wordt de vervanger van Brian Brobby, die gisteren geblesseerd raakte in de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland. Zirkzee meldt zich vanavond bij de selectie van het Nederlands elftal in Zeist. Morgen reist hij mee naar Belgrado. Daar speelt Oranje zondag tegen Servië. Dan het weer. Het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
1: Unfair.

0: Non-stop Helmond.
1: Dit is Helmond non-stop.
0: Dit is Helmond.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen.

0: Air.
1: Dit is Helmond. Dit is het nieuws van 3 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Hackers claimen dat ze hebben ingebroken bij boodschappenbezorger Flink. Op dit moment worden medewerkers en klanten benaderd met een ultimatum. Als ze niet betalen, worden hun gegevens gepubliceerd. De hackers eisen een bedrag van 10 tot 15 euro aan cryptovaluta, blijkt uit de communicatie van de hackersgroep die de NOS heeft ingezien. De hackers zeggen dat ze de gegevens van 1 miljoen klanten en 13.000 medewerkers van Flink in handen hebben. Het kabinet onderhandelt met Tata Steel verder over maatregelen om te verduurzamen. Het besluit over de toekomst van het staalbedrijf wordt daarom met een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. Tata Steel is de grootste uitstoter van broeikasgassen in Nederland. Met een verduurzamingsplan moet de uitstoot met ongeveer 40% verminderen. Het plan is onder meer om de helft van de hoogovens te sluiten en te vervangen door een proces dat draait op gas en waterstof. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits blad komt het defect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Op het strand van Ameland is een vinvis aangespoeld. Het dier is 11 meter lang en het ligt op het strand bij Hollum. Volgens medewerkers van de dierenambulance is het dier al langere tijd dood. Waaraan het dier is doodgegaan is niet duidelijk. In overleg met de gemeente Ameland is besloten om het kadaver te laten liggen. Het weer is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond, luister je altijd en ook...

Ik dank Karin en Jason voor het waarnemen. Vorige week, toen ik lekker een weekendje in de Ardennen zat, dat was heerlijk bevallen. En ik ben weer terug van weg geweest. Dit is Aaron Dionair met

0: Zoals het klaarblijkelijk hoort met mosterd dit keer, die bitterballen. Jason is, ik denk, in de keuken. Nou, komt goed.
1: Zin om alles mee te zingen. Vrijdag is vrij en we gaan maar door. Gaan maar door naar een vrijdag.
2: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond.
0: Aaron Dion Air op de vrijdagmiddag. Dit is Helmond Radio. La Belinda, kom er maar in hoor.
3: Hé, ik moet je wat vertellen.

La Belinda, la la lekker. De eerste plaats van vanmiddag. Ja, verzoekjes, suggesties, opmerkingen, ze zijn welkom. Aaron Dionair @ditishelmond.nl. Dus Aaron Dionair @ditishelmond.nl. Wat houdt je bezig? Wat wil je kwijt? Alles is welkom natuurlijk. DM via Facebook of Instagram is natuurlijk ook welkom. @AaronDCrew of @ditishelmond. @AaronDCrew of @ditishelmond. En WhatsApp van de studio staat ook wagenwijd open. 0492-553-387. WhatsApp de studio 0492-553-387. Wat wil je kwijt of wil je een verzoekje? Dat mag en kan allemaal uiteraard. We gaan lekker door met de ethisch rubriek Terug in de Tijd. Dit is To Pao en China in Your Hand. In Aaron Dionair op de vrijdagmiddag hierbij. Dit is Helmond Radio.

Butterfinger, George Michael. Daarvoor Bill Medley en Jennifer Warrens. En The Time of My Life hoor je ook nog. En China in Your Hand uiteraard. Goed, we zijn bezig met Aaron Dion Air. Aflevering 733 inmiddels alweer. 25 september is het. En ja, het weer. Het is fantastisch natuurlijk. Hè? Zometeen het weerbericht gaan we behandelen uiteraard. Maar we gaan ook beginnen met de 90s rubriek. Waarin we hetzelfde doen als met de 80s. Maar dan met de 90er jaren. Drie knallers van hits uit dat tijdperk eigenlijk. Hè? Te beginnen met deze. Wat een hit. 1992. Het is volgens mij de meest gedraaide. Echt de meest grijs gedraaide plaat van dat jaar. Kwam je op de Helmondse kermis, dan ging er geen uur voorbij of je hoorde deze plaat. Rhythm is a Dancer, Snap, in de 90s rubriek.

0: To Love Somebody, Jimmy Somerville. Ook dit waren de 90s, inderdaad. Goed, we gaan door met het Helmonds weerbericht. Want als we zo naar buiten kijken, straalblauwe lucht, zon overgoten. Heerlijk nazomerweer. Maar de grote vraag is natuurlijk, blijft dat zo? We komen erachter.
1: Dit is Helmond weer.
0: Ja, vanmiddag is het natuurlijk zon overgoten na zomerweer. Het is zo'n 24 graden hier in het zuidoosten. In het weekend blijft de warmte aanhouden. Te warm voor de tijd van het jaar, maar mij hoor je niet klagen natuurlijk. En volgende week wordt het zelfs nog warmer, met dinsdag en woensdag op grote schaal maxima boven de 25 graden. In het uiterste zuidoosten kan het de 28 graden aantikken op de dinsdagmiddag. Dus nou ja, volgende week donderdag is het 1 oktober, hè? Kun je nagaan. Het is nog steeds heerlijk zomers. Dus lekker genieten op de terrassen dit weekend. Het kan zomaar omslaan, hè. Maar voorlopig denken we daar nog niet aan. En zit het ook nog niet in de weersvoorspelling. Straks de Rainbow Fetish hitparade top 5. De tipparade met 3 nieuwe singles rond de klok van 4:15... die we heel graag aan jullie willen voorstellen en laten horen. Graag, ja, heel graag jullie mening. Luister en oordeel zelf straks naar 3 nieuwe releases in de tipparade. De tip 3 van deze week rond de klok van 4:15. Maar nog één plaat te gaan uit de 90s. The Farm en All Together Now.

0: Together Now, vaak gecoverd, ook in de jaren 90. Wat origineel is van The Farm, All Together Now, so 90s. Volgende week vrijdag is het weer de eerste van een nieuwe maand. Ja, dat betekent Aaron Dionair XL met een heleboel leuks, maar vooral...
1: Elke eerste vrijdag van de maand...
2: Aaron Dionair XL.
1: Met artiesten in de studio. De dwaas.

0: Rijnmond Radio.
1: Ja, en wil je de uitzending van begin september terug horen? Toen was Tom Spoor onze studiogast. Dan kun je altijd de website raadplegen natuurlijk. Hè. Dit is helmond.nl. Zoeken op de desbetreffende datum. In dit geval dus 4 september was dat. En ja, 3:00 middags, Erwin Dionair. En dan kun je de uitzendingen in zijn totaal terug luisteren uiteraard. En volgende week, ja, dan is het natuurlijk de beurt aan de oktobereditie van de XL-versie van ja, Erwin Dionair natuurlijk op vrijdagmiddag met onze studiogast Chase Miles. Tijdje geleden, een aantal jaar terug, dat hij te gast was. En ja, hij kon vertellen onder andere over zijn nieuwe single en wat de toekomstplannen zijn. Volgende week vrijdag uiteraard om 3:00 weer een nieuwe Erwin Dionair XL. En uiteraard is onze sidekick Dirk ook weer van de partij. Dus afstemmen volgende week vrijdag 3:00 Erwin Dionair XL bij Dit is Helmond Radio. Met ook weer de doldwaze prijzenquiz, waar je een heel tof prijzenpakket mee in de wacht kan slepen. Goed, ja, dat gezegd hebbende, je kan ook altijd eventjes de boel terugkijken met niet alleen audio, maar ook natuurlijk visueel, met beeld, altijd handig natuurlijk. Met de vlog, de maandelijkse Aarons vlog, die we iedere eerste van de nieuwe maand online zetten op YouTube. En op 1 oktober, dus volgende week donderdag, dan komt de vlog van deze maand, van de afgelopen maand, online. Met hoogtepunten, boeiende onderwerpen en natuurlijk ook weer een kijkje achter de schermen hier bij Dit is Helmond Radio. Natuurlijk de XL-uitzending van deze maand september met Tom Spoor, onze studiogast. Dus beelden daarvan achter de schermen, behind the scenes, zijn te aanschouwen in weer een nieuwe maandvlog. Die verschijnt op 1 oktober op YouTube. En daarvoor kan je terecht op youtube.com/R&D Crew. Dat is youtube.com/R&D Crew. Ja, Aaron D. Crew. Even liken, even abonneren, mocht je dat nog niet gedaan hebben. Vinden we altijd gezellig. Ja, we zijn toe aan de Rainbow Fetish Hitparade Top 5. Wat houdt dat in? Dat zijn 5 tracks welke de afgelopen week het meest gebruikt zijn op de socials binnen de gay fetish scene. Met name de sportswear community in stories, reels en posts. Hier een overzicht van de top 5 van deze week. Op 5, R&D, Let's Get Kinky. Op 4, One Dick en Sexy Boy. Gevolgd door nummer 3, Silks met Gear. Op 2, Boy Glass met Good Boy. Ook heel veel voorbij horen komen. En op 1, met stip op 1 binnen, de nieuwe Troye Sivan met Party. Nou, die gaan we nu niet draaien, want die staat straks ook al heel hoog, verklappen we alvast, in onze Interactive Power Chart het volgende uur. Dus daar gaan we het volgende uur sowieso naar luisteren. Waar die staat, dat vertellen we nog niet. Maar in ieder geval op 1 hier in de hitparade Fetish Top 5. Maar waar we wel naar gaan luisteren is een andere nieuwe binnenkomer. Dat is de nummer 3 uit deze lijst. En dat is Gear van Silks.

heerlijke underground clubplaat, dan krijg je toch automatisch zin in het weekend en om lekker uit je plaat te gaan. Ja. De nummer 3, Silks and Gear, hoorde je uit de Rainbow Fetish Hitparade Top 5. En deze lijst wordt iedere week in een Insta-story gepubliceerd op het Insta-account @MrSportswearNL. Dus even volgen, @MrSportswearNL op Instagram. En voor de liefhebbers, morgenavond om 10 uur is weer een nieuwe editie van de Sportswear Party Lads in Club Church Amsterdam. En dan komt deze track ongetwijfeld voorbij. Nou, dat is het. Door met muziek van heel andere aard. Kate Ryan.

Ella, zometeen de tipperade, maar eerst door met een zanger uit de regio. En daar gaat het vooral over als we het hebben over Dit is Helmond Live. De eerste editie in de cacaofabriek op 18 november. Zometeen meer daarover. Een van de artiesten die daar de revue gaat passeren en het podium van de popzaal van de cacaofabriek gaat bestormen, is deze kanjer, Thiago da Silva. En danka semparare.

0: Ja, dat was hem. Thiago da Silva. En Danka Semparar. En Thiago treedt op tijdens de allereerste editie van Dit is Helmond Live op 18 november aanstaande. En nog een kleine 2 maandjes, dan is het al zover. Dus het komt nu echt wel dichterbij. En jij kan daarbij aanwezig zijn. Jij kan die avond in de cacaofabriek bijwonen. Er komen nog veel meer kanjers. Luister maar.
1: Helmond en de Peel barsten van het talent. En daarom geven wij die geweldige artiesten een podium. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de cacaofabriek. Met optredens van R&D, Thiago da Silva, Brian Sounds, Sam Jansen, Sylvia Samson, Dieder van den Heuvel, Miss Sasha Viola en Tom Bijsterveld. Dit mag je niet missen. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de cacaofabriek in Helmond. Meer informatie en tickets. Check cacaofabriek.nl.
0: Ja, hoe tof is dat? En jij kan daarbij aanwezig zijn. Ik zei het zojuist al, kleine 2 maandjes, dan is het zover. Dus het komt echt wel dichterbij. Dit is Helmond Live wordt een nieuw jaarlijks muziekprogramma op locatie van Dit is Helmond Radio. De show geeft regionale artiesten uit Helmond en de Peel meer zichtbaarheid en een podium in de popzaal van de cacaofabriek Helmond. Publiek kan de live optredens in de zaal bijwonen en ja, vervolgens natuurlijk terugluisteren op de radio. De eerste editie, zoals gezegd, woensdagavond 18 november aanstaande. En het wordt fantastisch met een waanzinnige line-up. Inderdaad, meer info en tickets, cacaofabriek.nl. Meer info en tickets, cacaofabriek.nl.

0: heerlijk. Nieuwe muziek in de tipparade. Ja, tip 3 hoorde je. Tip
1: 3.
0: Dat zeg ik. De nieuwe Maluma en Shakira waren dat. En Agua. Tip 3. En ja, de tipparade biedt natuurlijk nieuwe releases welke getipt worden voor onze Interactive Power Chart. En die gaan we weer draaien straks na het nieuws van 4 uur. En uur 2 van Aaron D. On Air uiteraard. Goed, we gaan door met tip
1: 2.
0: De nieuwe Lucas en Steve, All I Know.

0: Entertainment.
1: R&D On Air.
2: Dit is Helmond. Dit is het nieuws van 4 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette gaat zo snel mogelijk praten met 6 oppositiepartijen over steun voor de begroting. In zijn wekelijkse persconferentie zei Jette dat er na de algemene beschouwingen een aantal voorstellen is bedacht, bijvoorbeeld over de toekomst van het sociale stelsel en de economie. De coalitie gaat praten met PRO, JA21 en SGP en de kleine middenpartijen ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Die gesprekken beginnen mogelijk morgen al. De banken hebben geen tuchtrechter meer. De stichting die controleert of medewerkers van banken zich houden aan hun bankiers-eed is ermee gestopt. Volgens de stichting Tuchtrecht Banken loopt de samenwerking met banken niet goed. Sinds de kredietcrisis in 2008 moet iedereen die bij een bank werkt een eed afleggen dat hij zich integer zal gedragen. Bij een klacht kan een straf volgen, zoals een beroepsverbod. De stichting wil dat er een onafhankelijk toezichthouder komt. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de inbraak in een brandweerkazerne in Moordrecht in juli. Dit jaar is al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De criminelen zijn daar op zoek naar zwaar gereedschap dat ze kunnen gebruiken bij andere inbraken. De 2 mannen komen uit Gouda en Breukelen. Of ze met meer inbraken te maken hebben, wordt nog onderzocht. De grootste luchthaven van Milaan, Malpensa, heet vanaf vandaag naar de Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi. De wijziging van de naam werd 2 jaar geleden al aangekondigd en is nu officieel. De regering Meloni heeft de verandering doorgevoerd. Berlusconi's partij Forza Italia is daar onderdeel van. Op het besluit kwam kritiek vanwege de vele schandalen rond Berlusconi in zijn tijd als premier. Dan het weer. Het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Vannacht meer bewolking. Het wordt minder koud dan de afgelopen nacht. Morgen bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
4: Bij beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
2: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
4: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
2: of Ellie
4: op vdmortel.nl. Rusten.
5: Krijg jij soms een sik van ICT?

0: Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
1: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortal.nl.
2: Helmond en de Peel barsten van het talent. En daarom geven wij die geweldige artiesten een podium. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek. Met optredens van Aaron D, Thiago da Silva, Ryan Sounds, Sam Jansen, Sylvia Samson, Diede van den Heuvel, Miss Sasha Viola en Tom Bijsterveld. Dit mag je niet missen. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek in Helmond. Meer informatie en tickets. Check cacaofabriek.nl.
0: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
3: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
4: Dit is Helmond.
3: Aaron Dionne.

the best. Troy Sivan hoorde je op 9 deze week in onze Interactive Power Chart. Straks later in de lijst hoor je de nieuwste van Troy, Party. Maar eerst door met de nummer 0.

Ja, nieuw op nummer 7 deze week. Miley Cyrus en Bass Persuadas. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Anders horen we het wel, ja toch? Goed, we zijn toe aan nieuwsberichten. Actuele nieuwsberichten van Dit is Helmond. Allereerste bewoners van een deel aan de Matthijs van Meulenstraat uit Helmond de binnenstad moeten vanaf aanstaande maandag rekening houden met werkzaamheden in de straat. De gemeente verzoekt hen om hun voertuig voor 7 uur in de ochtend, dus aanstaande maandag, buiten het werkgebied te parkeren. En dat kan bij appartementencomplex Opwaarts of het leegstaande terrein aan de Waard, dat eerder was afgesloten met groen hekwerk. Dan de Goede Herderkerk aan de Straakvensterbosdijk in Helmond-Oost verdwijnt in rap tempo uit het straatbeeld. De sloop van het voormalige kerkgebouw is inmiddels in volle gang. Op de plek moet woongebouw De Goede Buur verrijzen met 48 nieuwe sociale huurappartementen. Ja, en tot aanstaande dinsdag, 29 september, kun je nog stemmen voor de Rabo Club Support. De hele maand september brengt Dit is Helmond tijdens Rabo Club Support een aantal interviews met verschillende medewerkers, zodat je een kijkje achter de schermen krijgt bij de lokale omroep van Helmond. Op deze manier geef je een beeld van wat er door iedereen allemaal wordt gedaan en waarom het belangrijk is dat je op Dit is Helmond stemt bij Rabo Club Support. Stemmen kan dus nog tot en met aanstaande dinsdag 29 september via de app van de Rabobank of via de website. Straks nieuwe muziek onderweg van Troye Sivan. Hij komt heel hoog binnen onze Interactive Power Chart. Maar eerst... Veertien weken in de lijst. Je kan terecht spreken van een van de zomerhits van dit jaar 2026. Another and 54 Ultra and Talk to You in de 14e week. Twee plekken omlaag naar nummer 6 met Talk to You.

0: Love Sensation hoor je van Madonna en Kylie Minogue. Deze week in de lijst, nog steeds in de lijst moet ik zeggen. 7 weken doen ze al mee. Op 5, 2 plekken omlaag van 3 naar 5. Daarvoor op 6 Another en Talk To You. 14 weken maar liefst in de lijst. Goed, het is tijd voor het volgende. We willen het gewoon nog een keer onder de aandacht brengen. Want het is binnen nu en 2 maanden is het toch echt zover. Luister mee.
1: Helmond en de Peel barsten van het talent. En daarom geven wij die geweldige artiesten een podium. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek. Met optredens van R&D, Thiago da Silva, Ryan Sounds, Sam Jansen, Sylvia Samson, Dieder van den Heuvel, Miss Sasha Viola en Tom Bijsterveld. Dit mag je niet missen. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek in Helmond. Meer informatie en tickets. Check cacaofabriek.nl.
0: Zo is dat. En dit is Helmond Live, wordt een nieuw jaarlijks muziekprogramma op de locatie, op locatie van Dit is Helmond. De show geeft namelijk regionale artiesten uit Helmond en de Peel meer zichtbaarheid en een podium in de popzaal van die prachtige cacaofabriek natuurlijk. Publiek, dus jullie kunnen de live optredens live bijwonen op 18 november. Dus zorg dat je erbij bent. 18 november aanstaande. Het wordt een fantastische avond met dus die waanzinnige line-up. Dus zorg dat je erbij bent. Woon de avond bij in de cacaofabriek op 18 november. En voor het symbolische bedrag van €5, dus daar hoef je het echt niet voor te laten, ben jij erbij. Kom ook en steun de regionale artiest. Dan maken we er met z'n allen een fantastische avond van. Nou, zoals gezegd, dus meer info en tickets op cacaofabriek.nl.

We gaan door met de lijst. Vorige week kwam die nieuw binnen op 7. Deze week dendert hij door naar de 4e plek. 3 plekken winst voor Mau P en de fantastische nieuwe plaat om ook je weekend heerlijk mee in te luiden. Just a little bit more op nummer 4.

Jamaican Bam Bam hoorde je op nummer 3 in onze Interactive Power Chart. Daarvoor op 4, Mau P, Just a Little Bit More. We zijn bezig met The Interactive Power Chart. Die wordt mede samengesteld aan de hand van stemmen van het luisterend publiek natuurlijk. Stem ook en help zo mee de lijst samenstellen. Stemmen doe je door middel van artiest en titel te mailen naar aarondionair@ditishelmond.nl. Dat is aarondionair@ditishelmond.nl. Of via een DM'tje naar @aarondcrew. Dat is @aarondcrew op de socials. En de hitlijst wordt wekelijks gepubliceerd op onze Facebookpagina. facebook.com/aarondionair. Dat is facebook.com/aarondionair. Dit is Jamaican Bam Bam op nummer 3.

0: Jamaican Bam Bam dus, Hugel en Salto. Nog steeds op de derde plek, heel hoog in de negende week notering. Ook natuurlijk een van de zomerhits van dit jaar geworden, 2026. En je weet wat je moet doen om te stemmen op jouw favoriete plaat, hè? Draag je steentje bij, je weet het, zonder jouw stem is de nieuwe lijst, de nieuwe samenstelling van volgende week niet compleet. Aaron Dionair at ditishelmond.nl. Mail de artiest en titel van de plaat waar jij op wil stemmen. Waarvan jij denkt, die wil ik op nummer 1 hebben. We gaan lekker door. Nummer
1: 2.
0: Lenny Monsoon.

0: Vorige week nog op 1, deze week naar de tweede plek gezakt. 7 weken in de lijst. Lenny Monsou hoorde je en Wrecking Ball. Zometeen de nieuwe nummer 1. Het is de tweede en hoogste nieuwe binnenkomer van deze week. Eerst een overzicht in vogelvlucht. Op 10 hadden we Clooney en Prospa en Good Girl featuring Tristan Henry. Op nummer 9 Troye Sivan met She's the Best. Op 8 Yugel, Ultra Nate en Moving to the Sun. En op nummer 7 nieuw binnen Miley Cyrus met Bass Persuades. Op 6 Another 54 Ultra, Talk to You. Gevolgd door de nummer 5 Madonna en Kylie Minogue met Love Sensation. Just a Little Bit More, Mau P op 4. En op 3 Yugel en Salto met Jamaican Bam Bam. Vervolgens op 2 Lenny Monsou, zojuist gedraaid met Wrecking Ball. Dat betekent dat we toe zijn aan de nummer
1: 1.
0: Nieuw in de lijst als hoogste nieuw binnen. En gelijk op 1. Troye Sivan, zoals beloofd. Er is nog maar eentje over natuurlijk. Want al een beetje verklapt. Zijn allernieuwste. Een beetje vreemd, maar heel erg lekker. Party! Op nummer 1.
2: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

Troye van de nieuwste party, nieuw op 1 in onze Interactive Power Chart. De lijst nalezen kan op de R&D on Air Facebookpagina. facebook.com/R&D on Air. Dus facebook.com/R&D on Air. Daar wordt de hitlijst wekelijks gepubliceerd. We gaan lekker door met nog wat muziek. Is Lady Gaga en Fashion. En R&D on Air op de vrijdagmiddag.

Prachtige plaat, een beetje vergeten plaat, maar kwalitatief niet de minste. Man on the Moon, Alan Walker hoorde je. We zijn alweer bijna aan het einde van de show, het einde van het programma. Dus we hebben nog één plaat te gaan. Nogmaals, we krijgen er wat vragen over. Alle info over Dit is Helmond Live is te vinden op de website van de cacaofabriek. Dat is cacaofabriek.nl. Cacaofabriek.nl. En daar moet je even invoeren. Dit is Helmond Live bij het vergrootglas. En dan krijg je alle info over 18 november inderdaad. En nou ja, 1 oktober, volgende week donderdag, weer een nieuwe Aaronsvlog. Een nieuwe maandvlog online. Krijgen we ook wat vragen over. Van wanneer kunnen we dus de XL-uitzending van september met Tom Spoor zien met beeld? Nou, dat kan dus in de nieuwe vlog. Op 1 oktober komt die online. En die is dan te vinden op natuurlijk YouTube, hè? youtube.com/R&D Crew. Dat is R&D Crew on YouTube. We gaan eruit met Let's Dance. Mijn versie van Let's Dance. 2022, 4 jaar geleden, heb ik dit liedje gecoverd. Uiteraard origineel bij David Bowie. Mijn versie R&D, toepasselijk in R&D on Air. Dank voor het luisteren. Een heel fijn zonnig weekend gewenst. En tot volgende week, XL, 3 uur. Dag.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend. Dit is Helmond Nieuws.
2: 5:00.
3: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Het blijkt uit een analyse van de NS, die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. De directe kosten van de blokkade waren volgens de NS zo'n 100.000 euro... onder meer voor dranghekken en extra beveiliging. Het is nog onduidelijk of die kosten op de actievoerders verhaald kunnen worden. Oud-vicevoorzitter Kit de Jong van de FNV is de nieuwe voorzitter van de linkse fusiepartij Progressief Nederland, voorheen GroenLinks-PvdA. Ze kreeg ruim 50% van de stemmen in een ledenreferendum dat Pro deze week heeft gehouden. In hetzelfde referendum besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Europese Sociaaldemocraten, dus niet bij de Groenen. 65% van de Pro-leden maakten die keuze. De uitslag is een meevaller voor de partijtop, die zich ook had uitgesproken voor aansluiting bij de Sociaaldemocraten. De uitslag van het referendum is bindend. Het Openbaar Ministerie gaat YouTubers Jan Roos en Dennis Schouten vervolgen. In hun programma Roddelpraat maakten ze 2 jaar geleden denigerende opmerkingen over het uiterlijk en de hygiëne van 2 onbekende vrouwen. Die deden aangifte. Volgens het OM draagt verbale agressie richting vrouwen bij aan een cultuur waarin ernstiger geweld mogelijk wordt. En op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag iemand doodgeschoten. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. Bij de aanlegsteiger in Amsterdam-Noord zit veel horeca met terrassen. Het weer vanavond helder, in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden. De dagen daarna meer zon en geleidelijk nog wat warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
4: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
5: Bij beddenspeciaalzak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
4: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
4: of Ellie
5: op vdmortel.nl. Rusten!
6: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
4: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
6: Check roma.nl voor echt

0: voor de mensen van ICT en je nieuwe job.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
0: Dit is Helmond.
1: Dit

0: Jij bent non-stop Helmond.
1: Dit is Helmond non-stop.
2: Dit is Helmond.

0: al speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6 uur.
4: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Het slachtoffer is een medewerker van een gevangenis, maar de toedracht is nog niet bekend. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. En er zit veel horeca met terrassen. Een getuige zegt tegen het Parool dat een man die met een hond langs een terras liep ruzie kreeg met iemand op het terras. En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. Premier Jette noemt de waarschuwing van de AIVD voor rechtsextremisme een hele serieuze waarschuwing. De inlichtingendienst en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Hij zei ook dat bij demonstraties tegenwoordig spandoeken, vlaggen en uitspraken voorbij komen die een paar jaar geleden ondenkbaar waren. Vorig weekend liep een protest van een extreemrechtse organisatie in Den Haag nog uit de hand. De nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van de FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer, vanavond helder, maar in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden en de dagen daarna meer zon en geleidelijk wat warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
5: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check Roma.nl.
6: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
7: Bij beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
6: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
6: of Ellie
7: op vdmortel.nl. Rusten!
5: Check Roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
8: Helmond en de Peel barsten van het talent. En daarom geven wij die geweldige artiesten een podium. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek. Met optredens van Aaron B., Thiago da Silva, Ryan Sounds, Sam Jansen, Sylvia Samson, Dieder van den Heuvel, Miss Sasha Viola en Tom Bijsterveld. Dit mag je niet missen. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek in Helmond. Meer informatie en tickets. Check cacaofabriek.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via dit.

0: Sparta speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Back to my roots.
1: Back to my roots.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 7 uur.
4: Ewout de Jong met het NOS Journaal. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Voor de schietpartij was er een ruzie, vertelt verslaggever Edwin van den Berg.
5: Wat met name getuigen ons vertellen, is dat de man die de schoten heeft gelost daar passeerde met een hond en dat er ruzie ontstond. Of dat een ruzie was vanwege de hond is ook nog onduidelijk, maar er ontstond een conflict.
4: En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. De verdachte is opgepakt, het wapen is door duikers in het water gevonden. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Premier Jette en minister Heijnen van Financiën gaan dit weekend in gesprek met de oppositie over de begroting voor volgend jaar. Volgens Jette komt het kabinet met een aantrekkelijk voorstel voor zowel links als rechts. Het gaat in ieder geval over 3 onderwerpen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
6: De koopkracht, de sociale zekerheid, dus die bezuiniging op sociale zekerheid, en de belasting op inkomsten uit vermogen, box 3 dus. Dat zijn eigenlijk de 3 heikele onderwerpen waarop het kabinet een akkoord wil met de oppositie.
4: En de coalitie gaat praten met Pro, Jaar 21, SGP, ChristenUnie 50+ en Volt. En de nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dag daarna meer zon, ook kans op een bui. En warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
7: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check Roma.nl.
8: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
9: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
8: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
9: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
8: of Ellie
9: op vdmortel.nl. Rusten!
7: Check Roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
10: Helmond en de Peel barsten van het talent. En daarom geven wij die geweldige artiesten een podium. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek. Met optredens van Aaron D, Thiago da Silva, Ryan Sounds, Sam Jansen, Sylvia Samson, Dieder van den Heuvel, Miss Sasha Viola en Tom Bijsterveld. Dit mag je niet missen. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek in Helmond. Meer informatie en tickets. Check cacaofabriek.nl.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Back to my roots.

Zo, beste luisteraars, een hele prachtige goede avond. Welkom bij... Uiteraard, dit is Helmond Radio. En ik ben Gerrit. Teun hebben we ook hier staan. Ja, ja. Zo, nogmaals een goede avond. Ik ben erbij tot 8 uur. Daarna Teun met zijn 2 uurtjes... En wij starten zometeen Mut met Lucy. En die komt er zometeen aan. Nogmaals een goede avond.

hadden de jaren 70 met, even kijken, Paper Lace met The Night Chicago Night.

Ja, je hoorde een plaat van Melanie met Ruby Tuesday. We gaan verder met de Bay City Rollers met Only One To Be.

Ja, ik hoor een plaat van, even kijken, ja, Earth and Fire en Weekend. Nou, we gaan verder met een plaat van, even kijken, Greatest Night and the Pips.

Ja, dan de plaat van, eens even kijken. Ladies Night en de Pips. Ja, nou, we gaan verder met deze plaat. Casey en de Sunshine.

Oh, beste luisteraars, we zijn ook weer gekomen aan het einde van mijn programma. Zometeen, Teun Zenders. Ja, zometeen, Teun Zenders. The Sound Off.

En natuurlijk wens ik jullie een heel fijn weekend. Maar de nachten die worden dus wel kouder. Wat mij betreft, bedankt voor luisteren en graag tot de volgende keer.

0: 8 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Amsterdam-Noord hebben duikers een wapen gevonden dat vermoedelijk is gebruikt bij een dodelijke schietpartij vanmiddag. Er werd een man doodgeschoten na een ruzie op straat. Het slachtoffer zat op het terras en veel mensen waren daardoor getuigen van de schietpartij, zegt verslaggever Edwin van den Berg, onder wie ook kinderen.
2: Ik begrijp ook dat iedereen die op het terras zat van het bewuste café door de politie naar het bureau zijn gebracht, al was het maar om daar hun verhaal kwijt te kunnen.
1: Volgens een getuige ging de ruzie over een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten. Dat zegt de inspectie. Twee jonge kinderen verbleven lange tijd in het gezinshuis in Niekerk en werden mishandeld en verwaarloosd. Ondanks dat er wel meldingen waren gedaan, kwamen de misstanden pas jaren later aan het licht. Politie in Gent onderzoekt een incident waarbij een influencer werd lastiggevallen op straat. De man kreeg te maken met homohaat. De beelden maken veel los in België. Dit zegt de influencer er zelf over.
3: Ik voelde mij zo gevangen en zo mijn ongemak, want ik had eigenlijk nooit meegemaakt dat dat zo fel was in real life. Ik zei tegen Seppe, als die nu nog blijven, bel de politie. Want ik liep gewoon over straat. Ik deed niet.
1: Op basis van het politieonderzoek moet de Belgische justitie besluiten of er verdachten vervolgd gaan worden. En op de dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland mogen binnenkort weer schapen grazen. Alleen op Texel blijft mogelijk voorlopig nog geen schapen op de dijk komen. Het graas- en beweidingsverbod werd begin augustus ingesteld omdat het gras door de droogte flink was beschadigd, waardoor de dijken konden verzwakken. Inmiddels is het gras voldoende hersteld. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: We gaan beginnen, Teun. Teun!
5: Ja, eindelijk zin in.
6: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
0: Dit is Helmond.
7: This is the sound of Sanders.
6: Met Teun Sanders.
5: Yes, en met Hall & Oates voor je.
6: Je weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond.
8: Leuk dat je luistert.

0: Over 4.56 billion years ago, there was only silence. Then came the Big Bang, creating a world filled with sounds. Then, 130,000 years ago, humans discovered music. Now, we live in a world that's the opposite of silence.
1: This is a journey into sound.
0: The sound of senders.
2: Het dialect wordt weer hip. We draaien met z'n allen weer LP's. Een plaat van Ilse de Lange uit 2008 staat nu op nummer 11 in de top 40. En sinds deze week is Hives terug. Dansende bananen domineren voor het eerst in een ruim decennium het leven van vele Nederlanders. Toch bijzonder. Normaal gesproken hou ik helemaal niet zo van meedoen aan van die dingen die iedereen al doet. Zo heb ik in 2017 uit protest geen enkele fidget spinner aangeraakt. En squishies doe ik niet aan, nee. Pokémon kaarten ruilen doe ik ook niet. Nee, ik heb er maar één. Maar die ruil ik nooit. Ik doe gewoon niet mee aan Hives. Nee, maar dat dialect, daar doe ik straks wel aan mee. Ik heb het Helmonds woordenboek bij me en daar gaan we straks een Helmonds lesje aan ophangen hier op de radio. En ja, dat is hip. Niks aan te doen. En ja, LP's, ja, die draai ik ook regelmatig. Ik bedoel, ik heb er ook weer een aantal meegenomen naar de studio vandaag. Dus ja, we ontkomen er toch niet helemaal aan, die Hives. Ja, en nou ja, ik heb zojuist op Hives ook een foto geplaatst van mijn uitzicht op dit moment, ja. Ja, echt, ik doe eraan mee. Ja, waarom? Geen idee. Geen idee waar die roep vandaan komt. Ik voel tussen de krabbels de jeuk niet meer om aan deze Hive mee te doen, maar ik heb in één keer Hives. En ik was 9. Ik was 9 toen dat stopte, hè. Nou ja. En ik was 4 toen deze uitkwam. Maar ja, als ik nu toch aan Hives meedoe in één keer, zal ik deze dan ook maar draaien. Goedenavond, ik ben Teun. En welkom bij The Sound of Senders.

0: Hot Water is dat, in de Sound of Sanders. Level 42 op...
1: Dit is Helmond.
0: Je luistert naar de Vrijdagavondshow. De Vrijdagavondshow van jouw lokale radio. Met straks het weerbericht met Weerman Joost. Die gaat ons precies vertellen wat ons te wachten staat. Ja, ik hoorde iets over koude nachten, maar warme dagen. En ik ben benieuwd of dat een beetje klopt. En er is maar één iemand die ons dat kan vertellen. Nou, dat hoor je straks. Zometeen hoor je ook waarom we de Kasteel Traverse nog steeds een weg kunnen noemen. Ja, flauwe woordgrap komt eraan. Ik dacht, ik waarschuw je alvast. Voor de rest heel veel goede muziek op je radio. Onder andere deze van Kevin James. Glow!

0: Muziek van alle tijden op je radio. Deze van Gavin James is al gauw een stukje nieuwer dan die van Level 42. Maar zometeen gaan we weer iets verder in de tijd. Maar niet voordat we hebben geluisterd naar die ene rubriek.
1: Het hier te keer is niet normaal. Aan de kanaal.
2: Zeg, Teun, is er nog wat gebeurd in Helmond?
0: Nou, niet zo heel erg veel spannends. Nou ja, in Helmond wordt altijd flink geklust en gebouwd. Dat was deze week ook het geval, want ja, de kasteeltraverse is nog steeds half weg, half zandbak. Of eigenlijk helemaal weg, want de weghelft die nu een zandbak is, is er niet. Dus die is weg. Je hebt dus een weg en weg. Samen weg. Ja. We kunnen de kasteeltraverse dus nog steeds een weg noemen. Dus nou, dat was die flauwe woordgrap waar ik je net voor waarschuwde. De waarschuwing was redelijk terecht volgens mij. Hey, deze week werd er ook flink geklust boven de CNA in het centrum. Want die oude gevel kon echt niet meer. Nou hoopten we met z'n allen dat we geen mouw aangenaaid kregen. Nee. Maar gelukkig, het ziet er best netjes uit. Er komen appartementen boven de kledingwinkel. En die zien er al gauw een heel stuk mooier uit dan hoe die grote betonnen muur er voorheen uitzag. Die kennen we allemaal toch? De Veestraat werd toch een beetje gedomineerd door die grote betonnen muur daar boven de CNA. Nou, dat is nou toch een heel stuk netter geworden. Dus ja, geen flauwe grappen meer. Helmond is eigenlijk best goed bezig.

precies 18 jaar geleden. Toen die ene van Ilse de Lange, So Incredible, in de top 40 stond. Toen stond hij op nummer 22. Ik heb het even opgezocht. Nu staat hij opnieuw in de top 40, zoals ik je net vertelde. Toen was ook dit nummer populair. Dit nummer, je hoorde hem net, Sweet About Me, van Gabriella Kilmi. Ik hoop altijd dat ik dat goed uitspreek. Gabriella Kilmi, ik vind het een beetje een gekke achternaam, maar dat maakt niet uit. Die stond toen op nummer 3. Ja, wel leuk. Sending all the tunes left, right and center. Left, right and center. En aangezien die muziek toch weer populair is, dacht ik, nou weet je wat, vandaag zal ik zo nu en dan eens wat uit 2008 draaien. Toch eventjes terug naar die tijd. Dat is blijkbaar hip, dus doe er maar een keertje aan mee. Hey, andere muziek, iets ouder. Muziek van Fiction Factory voor je. This is

0: Joost, hoorde je dat?
1: Ja.
0: Ik zat gewoon door Jacqueline Govaert heen.
1: Oh.
0: Ik wilde er eigenlijk een complimentje geven. Ik wilde zeggen, blijft toch altijd zo'n leuk liedje. Old Records van Jacqueline Govaert. Daarvoor nog Feels Like a Heaven. Fiction Factory bij Dit is Helmond Radio op de vrijdagavond. En nou, het is op 6 seconden na. 5, 4, 3, 2, 1. Precies 8:30 avonds. En dat wil zeggen dat we het ongelooflijk goed getimed hebben. Want dat
1: goed
0: is
1: getimed weer.
0: Ja, ongelooflijk. Dat is het moment waarop één iemand maar aan de telefoon kan hangen hier bij de radio. En dat is natuurlijk Weerman Joost. Weerman Joost, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Heeft u het Weerman-pak weer aangetrokken?
1: Jazeker, heb ik dat.
0: Kijk, dat is mooi. En ook natuurlijk weer vanuit de Weertoren van Mierlo.
1: Uiteraard.
0: En ben je ook al aan Hives begonnen?
1: Nou, dat nog niet.
0: Dat nog niet, oké. Ga je eraan beginnen?
1: Misschien wordt het wel een...
0: Ik twijfelde
1: misschien,
0: ook.
1: Misschien gaan dan mensen te veel vragen van... Wat wordt het weer? Dan kom ik niet aan mijn normale werk toe. Dan moet ik iedereen zijn verzoek om een weersinfo beantwoorden.
0: Ja, dat moeten we niet hebben. Want al die fanmail en al die brieven kan je nog buiten houden.
1: Ja, daarom.
0: Inderdaad. Ik snap het helemaal. Ik zou er misschien niet aan beginnen. Want iets waar je wel aan mag beginnen is zometeen een weerberichtje. Want we zijn natuurlijk met z'n allen heel, heel erg benieuwd. Want nou ja, Weerman Joost, ik heb in mijn omgeving al wat geluiden gehoord. Het gaat weer over het weer. Het gonst. Het gonst in de rondte. En ik hoorde mensen zeggen, ik hoorde sommige mensen over koude nachten. Maar ik hoorde ook mensen over warme dagen. En dat zou volgende week al beginnen. Kan daar iets van kloppen?
1: Daar kan wel wat van kloppen, ja.
0: Dat klinkt wel heel erg spannend. Weerman Joost, dan... Dan hoop ik eigenlijk dat je ons niet langer in spanning wil laten. Want ik ben gewoon heel erg benieuwd. Bent u er klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor, kom maar door.
0: Nou, daar gaat-ie. Oh, sorry, dat is nog een verkeerde... Dat is heel...
1: Dat is een hele andere intro.
0: Een verkeerde knopje, waar even. Wat moet ik nou hebben? Nee, niet die. Deze.
2: Ja. The Sound of Senders presenteert... Now here for you is the weather report. Weerman Joost.
1: Juist, een goede avond beste luisteraars nogmaals en welkom bij het weekendweerbericht hier bij de Sound of Senders. We gaan weer eens even kijken naar het weer van de komende dagen en beginnen uiteraard weer bij vanavond. Nou, vanavond het is wat dat betreft een simpel weerbericht. Want ja, er was vandaag al niet zo heel veel aan de hand qua weer en dat blijft ook vanavond zo, want het blijft gewoon droog en verder onbewolkt. Nou, gebeurde dan verder in de nacht nog wat? Nou, toch wel iets. Want geleidelijk komt er namelijk wat meer bewolking vanuit het westen binnen. En dat is op nadering van een zwakke storing die binnenkomt. Maar in onze regio blijft het gewoon droog. En er is eigenlijk nauwelijks wind. En daarbij koelt het af naar een graad of 9 à 10. En dat is een stukje warmer dan afgelopen nacht. Want toen werd het toch wel een stukje kouder inderdaad. Nou, morgen dan. Ja, dan starten we nog droog en wisselend bewolkt. Maar in deze regio kunnen we toch wel aardig wat zon verwachten. Nou, de wind die draait door dat front van de zuid uiteindelijk naar noord, maar die blijft zwak van kracht. Nou, dat front blijft behoorlijk aan de zwakke kant door, ik zei, de onderdrukking door het hoge drukgebied wat boven ons hoofd hangt. En dat houdt in dat er in deze regio eigenlijk totaal geen regenkans bestaat. Nou, het weerbeeld daarbij, ja, wel wat meer wolken dus dan in de ochtend, maar verder blijft het gewoon droog. En de temperatuur die loopt op naar een graadje of 22. Nou, hoe gaan we dan verder? Ja, zondag zou er mogelijk wat mist kunnen ontstaan in de ochtend. Maar die is al snel weer verdwenen en dan komt er een wisselend bewolkt weerbeeld tevoorschijn met geregeld zon en af en toe een wolkje. Nou, de wind die is zwak uit het zuidoosten en daardoor wordt het iets warmer dan op de zaterdag. Want het kan maar zomaar weer eens 25 graden worden. Nou, later in de avond en nacht dan komt er weer een front aan vanuit het westen en dan neemt de bewolking dus weer toe. Nou, de maandag dan, ja, dan is het wisselend bewolkt en dan kan er mogelijk wel een beetje lichte regen of een buitje vallen. Maar later op de dag dan neemt die neerslagkans alweer geleidelijk af en dan komt de zon misschien ook wel weer tevoorschijn. Maar goed, de bewolking zal toch op de maandag wel de bovenhand hebben. Nou, de wind die is daarbij zwak uit wisselende richtingen bij een temperatuurtje van 24 graden. Maar zoals al aangekondigd, de temperatuur die gaat een flinke vlucht omhoog nemen. Want op de dinsdag dan gaan we uiteindelijk richting 29 tot misschien wel 30 graden. Ja, dat is eigenlijk wel ongekend voor eind september, begin oktober. Maar ja, dat komt omdat de wind uiteindelijk is gedraaid naar het zuidoosten. Ja, dat is nou eenmaal een warme hoek. En het weerbeeld erbij bestaat uit veel zon en al uit een paar wolkjes. Maar wel opvallend is de zuidoostenwind die behoorlijk aanwezig is. Nou, gaat dat dan ook zo verder? Jazeker. Op de woensdag kan het ook weer 29 tot 30 graden worden. En ook op de woensdag zien we nog steeds flink wat zon en droge periode verder. Maar uiteindelijk aan het einde van de woensdag dan gaat het weer toch veranderen. Want dan nadert er een volgend front uit het westen. En ja, dat is een koufront. En ja, dat koufront gaat uiteindelijk die hitte toch verdrijven. En daar komen dan een aantal mogelijk forse buien bij kijken. Maar goed, hoe dat precies uitpakt is nog een beetje onzeker. De meer modellen zijn het daar nog niet helemaal over eens. Maar in ieder geval, vanaf donderdag gaan we de warmte kwijtraken. En dan schakelen we over op een licht wisselvallig weertype. Waarbij we geregeld buitjes hebben. Of regenzones, maar ook de zon regelmatig te zien is. En ja, de temperatuur die gaat dan naar beneden naar een graad of 20. Dus van alles wat.
0: Nou, dat kun je wel zeggen, ja. Het gaat alle kanten op weer. Maar Joost, ik heb het wel eventjes opgezocht. De zomer is officieel al afgelopen, hoor.
1: Ja, ja. Ik had het vorige keer nog over het einde van het jaar nadert. Nou, dat hebben ze gehoord daarboven. Ze denken, we gaan nog even de zaak omgooien en we gaan terug naar de zomer.
0: Dat kun je wel zeggen, inderdaad. Ik vraag me toch af waarom ze dat zo bedacht hebben. Want de zomer is meteorologisch al op 31 augustus afgelopen. En de astronomische zomer is blijkbaar nu 5 dagen geleden al afgelopen. Dus toch een beetje gek. Maar wel fijn, toch, op zich?
1: Nou ja. Voor de liefhebbers van de zomer en de temperaturen die erbij horen, is het even nog genieten van de komende tijd, zou ik zeggen.
0: Dat zullen we doen. Maar kunt u ons dan ook bevestigen of dit dan wel de laatste zomer van het jaar is? Of?
1: Nou ja, je ziet het. Het weer houdt zich niet aan de vastgestelde kaders. Dus wat dat betreft, harde uitspraken durf ik daar niet meer over te doen. Maar goed. In ieder geval is het ook wel een zomersweerbericht geworden toch nog.
0: Ja, en het blijft toch een beetje spannend. We hebben netjes weer meegeschreven. Ik heb alles netjes genoteerd. En als het goed is, zijn we deze week goed voorbereid op wat ons te wachten staat. En zeker dit weekend. En zoals gebruikelijk heb ik ook weer eventjes geprobeerd om het weerbericht te voorspellen aan de hand van een plaat. En de plaat die ik van tevoren heb klaargezet is volgens mij wel toepasselijk. Het is eentje van Rascal Flatts. Die kennen we van Life is a Highway. Die ken je ook wel, toch? Die,
1: ja. Zeker.
0: Maar dit is een andere. Misschien dat je die niet meer kent. Het is een wat oudere plaat, geloof ik. Die heet Hadden Here. En we kunnen wel zeggen.
1: Ja, nou.
0: Ja, volgende week is het wel Hadden Here. Dus.
1: Dat is zeker.
0: Nou, maar Joost, mag ik u hartelijk danken.
1: Graag gedaan weer.
0: En dan graag tot de volgende keer.
1: Tot de volgende.

0: Muziek van Douwe Bob bij Dit is Helmond Radio With You. Na muziek van Rascal Flatts. En dat gaat volgende week gebeuren. Harden hier. Dus, ik heb de uitzending van vorige week nog maar eens teruggeluisterd. En weet je wat? Ik ga dus nooit meer piratentaal spreken op de radio. Ik weet dat mijn uitspraak van het Helmonds ook nog wel wat aangescherpt kan worden. Maar die piratentaal... Nee, dat laat ik voortaan over aan de mensen van Cornwall. En aan Piet Piraat. Niet aan Kabouter Klus. Zoals ik vorige week ook al, en ik heb geen idee waarom, beweerde.
1: Ik word daar zo moe van.
0: Ja, snap ik. Van die mensen die figuren van Studio 100 door elkaar halen. Kan echt niet. Dat even terzijde. Ik heb muziek voor je. Muziek weer uit 2008. Deze stond precies 18 jaar geleden op nummer 8 in de top 40. En ja, Ilse de Lange heeft ons geleerd dat muziek uit 2008 vandaag de dag nog steeds weer hip kan worden. En deze mevrouw heb ik toevallig in februari nog live gezien. Speelde ze dit nummer nog, dus dit nummer kan zeker nog. Amy McDonald bij je. Mr. Rock and Roll op de radio.

0: luistert naar de Sound of Zenders, jouw vrijdagavond radioprogramma op de lokale omroep van Helmond. En toch even een kleine traditie hoog houden. Het is natuurlijk weekend, maar ik vind dat het weekend in Helmond pas echt kan beginnen als we een klein lesje Helmonds gehad hebben. Dus ik hoop dat je toevallig, ik heb deze keer niet gezegd, maar dat je toevallig wat pen en papier bij de hand hebt liggen. Dan gaan we dat eventjes doen. Even een paar kleine Helmondse woordjes om het weekend officieel mee in te luiden. Daar gaat-ie.
1: De Sound of Zenders presenteert
2: Helmondse les.
0: Ja, ik heb het Helmonds woordenboek van Wim Daniels voor mijn neus liggen. En omdat we vandaag met allemaal hippe dingen bezig zijn, heb ik het woordenboek opengeslagen op pagina 67. Ja, die kon ik niet laten. We zijn aanbeland bij de letter G. Eventjes een paar kleine woordjes om je door het weekend heen te loodsen. Het bovenste woordje van deze pagina, ik vind hem echt prachtig, wat een mooi woord, is het woord geklauwd. Ik spreek het sowieso niet goed uit, maar het is ook voor mij oefening, hè? Geklauwd. Dat is gehannes of gesukkel. Oftewel, ja, heel letterlijk vertaald gekloot, maar dat zal niet hetzelfde betekenen. Nee, gehannes is echt iets anders dan gekloot. Dus onthoud deze. Geklauwd, het Helmondse woord. Niks ook met de klauw te maken of zo, helemaal niet. Gehannes. Nou, mooi. Een woordje wat dan wel redelijk in de buurt komt. Ja, die kennen we allemaal, toch? Gekwijk. Gekwijk. Ja, geschreeuw natuurlijk. Ineens hoor ik een hoop gekwijk. Ineens hoor ik een hoop geschreeuw. Zullen we er nog twee doen? Twee dan, twee. Iets waar je nu echt wel mee te maken hebt. Ik bedoel, ik zit nu in je oren. Of je er nou zin in hebt of niet. Ik ben nu in je oren dingen aan het zeggen. Dat noemen wij in het Helmonds gelooid. Gelooid. En in dit geval waarschijnlijk ook gekwijk en geklauwd. Maar het is ook gelooid. Geluid. Het Helmondse woord voor geluid. Die is makkelijk. Die is erg gemakkelijk. Op deze pagina staat dat woord trouwens ook. Gemakkelijk. Ik herhaal. Gemakkelijk. Het Helmondse woord voor gemakkelijk. Nou, dat waren een paar prachtige Helmondse woordjes. Ik sla het prachtig mooie boekje dicht. Zo. En dan kan ik bij deze mededelen dat het weekend in Helmond officieel is begonnen.

0: Zo klinkt het tegenovergestelde van stilte.
1: Oh jee, dan begint je van alles te gebeuren. Te, je van alles,
2: te spelen zonder dat het
1: wat niet de bedoeling is.
2: En dan gaat mijn scherm nog uit. Oh jee, oh, oh ja. Jee.
3: The sound of senders. The opposite of silence.

Oké. Het was dan misschien niet 2008. Wel een beetje, die tijd. Nou, een paar jaar later, 2011. Seth hoorde je De Leven bij Dit Is Helmond Radio. Toch al even niet meer op de radio gehoord. Terwijl het zo'n banger van een plaat is. Ongelooflijk. Eigenlijk zou die ook alweer hip mogen worden. Vind ik. Als we toch muziek uit 2008 weer hip maken. Je hoorde daarvoor trouwens Mika. Love Today. Nummer 25 stond hij precies. Precies. Zoveel jaar geleden in 2008. Nummertje 25 in de top 40. En zometeen nog een heel uur lang de Sound of Senders. Zometeen tussen 9 en 10 hier op je radio. Waarin ik ook nog wel het een en ander uit dat jaar ga draaien. Want ja, dat is nou eenmaal hip. Maar zo tot die klok van 9 uur had ik er ook nog wel eentje bedacht. Deze ken je nog wel, toch? Als het toch nog zomer is. All Summer Long, Kid Rock, stond destijds op nummer 6.

0: rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jetten is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten, zegt de inspectie. Twee jonge kinderen werden mishandeld en verwaarloosd, zegt redacteur Milo Hornstra.
1: Ze moesten klusjes doen, het was een soort boerderij en werden daar aan het werk gezet. Als ze dat niet deden, dan kregen ze bijvoorbeeld niet te eten. Er liep een hond rond en die mocht ze dan bijvoorbeeld bijten. En zo is het uiteindelijk ook aan het licht gekomen dat in de klas zag een juf dat een van de kinderen een bijtwond had.
0: Volgens de inspectie hebben de instanties meldingen laten liggen en niet genoeg samengewerkt. En de inspectie eist nu verbeteringen. In België hebben radicaal linkse studenten taarten gegooid naar een professor die banden heeft met de wapenindustrie. Het gebeurde gisteren op de Universiteit van Luik. De professor is een bekende kernenergiedeskundige in Wallonië. Hij werkt op de universiteit aan toepassingen van kunstmatige intelligentie voor defensiedoeleinden. De leiding van de universiteit en Belgische politici veroordelen de aanval. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
4: This is the sound of Senders.
2: Met Teun Senders.
3: Yes, en met muziek van Alphabeat. Maar niet die ene hele grote hit.
2: Je weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond.
5: Dit is speciaal voor alle mensen, ja? Die net zo groot zijn als ik. Even opletten.

0: This is a journey into sound.
1: Elke vrijdagavond van 8 tot 10.
2: This is the sound of Senders.
3: Yes, Alpha Beat was dat. Maar niet met die ene hele grote hit. Niet met Fascination. Ook al stonden ze tegelijkertijd in de top 40, die twee platen, precies 18 jaar geleden. Maar deze, 10.000 Nights, stond op nummer 24 destijds. En muziek uit 2008 is weer hip. Zo bewijst Ilse de Lange sinds vorige week. Gewoon na bijna 2 decennia weer terug in de hitlijsten. Dat is toch ongelooflijk. Echt niet te geloven. Hey, welkom terug bij de Sound of Senders. Tot 10 uur bij je hier bij Dit is Helmond Radio. Dit is het uurtje waarin ik je voor ga stellen aan allemaal goede muziek. Ik heb een paar nieuwe platen gevonden. Er is het een en het ander nieuw uitgebracht deze week. En nou, daar zitten wel weer wat leuke dingetjes tussen. En zoals gebruikelijk stel ik je daar graag aan voor. Ik laat je ook nog wat vinylmuziek horen. Ik heb een paar singeltjes meegenomen. Ik heb een klein stapeltje singeltjes. Ik heb iets van... Ik moet nog maar gaan kijken wat ik precies ga draaien. Maar iets van Bruce Springsteen. Dit is Paul McCartney. Wat heb ik nog meer? Ik heb Wham heb ik bij me. Ik heb Al Stewart bij me. Nou, ik moet maar kijken wat ik voor je draai. En de rest draai ik volgende week wel. Ja, of misschien neem ik dan weer andere LP's mee. Je weet het nooit niet. Dat zometeen. Dat in elk geval. Oh ja, ik had een klein voorproefje. Als ik nou een klein stukje van die ene LP laat horen die ik er nu al op heb liggen, dan weet je denk ik al welke plaat ik zo meteen voor je ga draaien. Ja, dat is wel duidelijk toch? Je hoort de kraakjes al. Nou, die zo meteen in zijn geheel hier op de radio. Maar ondertussen is het ook nog gewoon vrijdagavond. We hebben een kleine traditie hoog te houden zo op dit momentje op de vrijdagavond.
4: Het is weer vrijdag, het is weer weekend, dus we gaan weer lekker dansen. Vrijdag, het is weer vrijdag.
3: Ja, de traditie is de traditie van verzoekjes.

En traditiegetrouw zijn er weer twee verzoekjes binnengekomen. Je mag raden van wie ik het. Ik zo meteen een verzoekje ga draaien. Ja, dan kun je ook wel raden van wie deze is. Zoals gebruikelijk is er een verzoekje van Fleur en een verzoekje van mijn vader. En mijn vader die heeft deze aangevraagd. Even kijken, wat heeft hij me ook alweer geappt? Hij zei, graag zou ik Wicked Game van Chris Isaak horen. In het voorprogramma van Raccoon speelde Faella. En zij... Of Faella, sorry. Ik dacht aan Paella. Faella. En zij deed een cover van dit nummer. Veel radioplezier. Groeten, pap. Nou, dankjewel voor je appje. En hier is je verzoekje.

0: Ook als een mooie plaat. Michael Schulte, Beautiful Reason bij Dit is Helmond Radio. Daarvoor nog Wicked Game, Chris Isaac. Respectievelijk verzoekjes van mijn vader en van Fleur. Hartstikke leuk. Leuk dat jullie weer allebei een verzoekje hebben ingediend. Mocht je nou luisteren en denken, goh, ik heb ook nog wel iets toe te voegen aan die playlist op de radiodag. Het e-mailadres is teunsenders@ditishelmond.nl. Dat is teunsenders@ditishelmond.nl. Mocht je ook iets weten waarvan je denkt, goh, die kan niet ontbreken op mijn vrijdagavond. Laat het vooral weten, voel je niet bezwaard. We hebben alle ruimte.
1: Van nieuwe tot oude muziek.
2: Dit is Helmond.
0: Is Helmond. Dat kun je wel zeggen, ja.
3: The Sound of Senders presenteert...
0: Een LP. Ja, en wat voor een. Zo'n kleintje. Zo'n klein LP'tje, zo'n kleintje dat gedraaid wordt op 45 toeren. Ik weet uit eigen ervaring dat het niet handig is om die op de radio op 33 toeren te draaien. Dus ik controleer nog even één keer. Heb ik hem echt... Ja, ik heb hem echt op 45 toeren gezet. Ja, kan niet missen. Ik heb de plaatspeler ook eventjes weer afgestoft. Wordt niet vaak gebruikt hier. Dus geniet er extra van als die wel gebruikt wordt. Ik heb een stapeltje singeltjes, zoals gezegd, hier voor mijn neus liggen. En ja, dat singeltje wat bovenop lag, was meteen dat ik dacht, nou, laat ik die maar eens draaien. Dat is leuk. Heb ik al even niet meer gedraaid. Ik heb je net al een klein stukje ervan laten horen. Ja, het is... Het kan er natuurlijk maar eentje zijn. Als je toch deze geluiden hoort. Natuurlijk. Iets met James Bond heeft het te maken. Ik heb de film nooit gezien, maar de plaat ken ik maar al te goed. Duran Duran bij Dit is Helmond Radio. En A View to a Kill.

0: die als singeltje is grijs gedraaid op talloze pick-ups. Punt.
1: The Sound of Senders.
2: Meer oldies, meer grote hits. FM 107.2.
3: This is the Sound of Senders.
2: Dit is de beste mix.

muziek op vrijdagavond gaat alle kanten op. De volgende LP ligt er bijna klaar op de platenspeler. Ik moet alleen nog eventjes kiezen welke van dat mooie stapeltje dat ik hier heb liggen. En dan komt er zometeen ook weer iets vanaf vinyl jouw kant op. Je hoorde net MGMT, Kids, bij Dit is Helmond Radio. En zo tussendoor wil ik je ook nog eventjes voorstellen aan nieuwe muziek. Want er is vandaag een mooie nieuwe plaat uitgekomen. En het is een prachtige samenwerking. Stel je voor, de muziek van Pharrell Williams. Typisch dat Pharrell Williams geluidje wat ik niet helemaal kan plaatsen. En dan de stem van John Legend. Ja, het is echt waar. Ze gaan met z'n tweetjes een album uitbrengen. Ze hebben eerder al een plaat uitgebracht. Heette Daylight. En vandaag komen ze met Fireflies. This is the sound of senders. I like the sound of that. En ik zeg je, dat is me toch een lekkere plaat. Nou, vooral een hele mooie plaat. Ik ga hem je laten horen.

0: Ja, ik weet het. Ik weet het. Een van de grootste hits ter wereld. Of in elk geval van 2008. Nummer 2 was hij in de top 40. Precies 18 jaar geleden. Coldplay hoorde je. Viva la Viva. Ik heb hem niet vaak goed. Ik heb hem nog niet vaak genoeg gehoord, blijkbaar. Viva la Vida. Dat, zo heet hij. Coldplay was dat bij Dit is Helmond Radio.
1: Hey, Teun.
0: Ja?
1: Wat ga je zoal nog draaien?
0: Nou, ik heb zometeen in elk geval de nieuwe van Jordan Davis voor je. En Jordan Davis, dat is toch dat is niet een hele bekende zanger. Maar ik draai hem al jaren op deze radiozender. En daarmee bedoel ik toen ik hier als klein manneke voor het eerst binnenkwam lopen. Toen draaide ik hem al. En hij is nog steeds niet bekend. Maar hij maakt nog steeds super goeie, mooie muziek. Ik dacht, ik zal me weer eens draaien als hij dan toch weer een nieuwe plaat heeft uitgebracht. Dus dat zometeen. En ik heb ook nog iets op de platenspeler gelegd. Het is me gelukt om weer een keuze te maken. En ja, het is misschien wel een artiest die ik vaak draai. En misschien ook wel een plaat die ik een tijdje geleden nog gedraaid heb. Maar hij is wel mooi. Nou, dus dat. Ik hoop dat ik je vragen beantwoord, Belgische mevrouw. Wat ik ook nog ga draaien. Deze vond ik wel leuk. One Direction, Drag Me Down. Dit is Helmond.

0: Oké, ik zei het al. Er is nieuwe muziek van Jordan Davis.
1: This is the sound of senders.
0: En eventjes voor iedereen die nog nooit naar dit radioprogramma heeft geluisterd. Of die toevallig niet heeft geluisterd toen ik het ooit eerder over Jordan Davis had. Jordan Davis is een Amerikaanse country pop zanger. Hij heeft een grote bruine baard. En dat is heel erg typerend volgens mij. Volgens mij hebben al die country pop zangers dat. Ik weet niet of ze dat onderling zo afgesproken hebben. Maar dat beeld heb ik er wel een beetje van. En hij heeft een prachtig mooie stem. En hij zingt prachtig mooie liedjes. En ik kan me nog herinneren. Ik geloof dat het 2020 was. Nou, dat weet ik wel zeker. Want dat zie ik hier in het scherm. Dat ik voor het eerst met zijn... Nee, kwam ik toen nog voor het eerst? Nee, volgens mij kende ik hem toen al. Maar toen bracht hij een plaat uit. En die plaat heette Almost Maybes. En die plaat heb ik destijds in mijn radioprogramma hier. Toen heette dat nog Studio Teun. Lang geleden, ik weet het nog goed. Toen heb ik die plaat regelmatig gedraaid. Tot zover dat ik zelfs andere radiozenders ben gaan bellen. Live op de radio. Met de opmerking van... Hey, ik draai die plaat hier. Maar niemand anders draait die plaat. Is het niet tijd dat jullie hem ook eens een keertje gaan draaien? Live op de radio gedaan. Uiteindelijk is het bij één radiozender gelukt. Dat was DMG Deurne. Ja, dat was nog voor de samenwerking. Maar dat heeft natuurlijk toch wel het zaadje geplant voor die prachtige samenwerking nu tussen Dit is Helmond en DMG. Dat daar begon het, denk ik. Dat kan haast niet anders. Andere radiozenders namen niet op. 538 nam niet op. Radio 2 nam niet op. Ik weet het nog goed. Ik zal een klein stukje laten horen van die plaat. Dat klinkt zo.

typisch country muziek. Typisch die moderne country pop. Het gaat over bier. En het klinkt als country. En het klinkt ook nog eens vrolijk. En diezelfde meneer is nog steeds druk bezig met het maken van muziek. En telkens als hij iets nieuws uitbrengt, dan denk ik toch weer, moet ik toch maar weer eens draaien op de radio. En ik ga deze keer geen andere radiozenders bellen. Na die blamage van zoveel jaar geleden. Kijk, DMG kan ik inmiddels gewoon een appje sturen of ze hem even willen draaien. Dat is veel makkelijker. En ja, zo 's avonds neemt er waarschijnlijk toch niemand op. Nee, die nieuwe van Jordan Davis is weer een mooie. Die heet What Do I Do If You Don't? Die klinkt als volgt. Je hoort hem hier waarschijnlijk voor het eerst. En het zou toch leuk zijn als andere radiozenders nu toch eens een keer denken, goh, die Jordan Davis gaan we ook draaien.

0: dus.
1: Even voor het geval je net niet hebt meegeschreven. Jordan Davis, zo heet deze gast. En zijn nieuwe plaat heet What Do I Do If You Don't. Ook als een leuk liedje. Ook als een mooie plaat van Jordan Davis. Ik heb het even opgezocht. Ik dacht, ik moet het toch even weten nu. Er is een website, die heet radiofreak.nl. En daar kun je precies zien welke muziek op welke radiozender gedraaid wordt. Helaas wordt Dit is Helmond niet meegenomen. Dat is nog steeds een beetje jammer, maar dat maakt van niet uit. Landelijke radiozenders nemen ze wel mee. Ik heb eventjes gezocht op Jordan Davis. En weet je wat hij zegt? Geen resultaten gevonden. Nou, dat is toch jammer. Ik ga toch een keer wat mailtjes rondsturen. Deze gast moeten ze draaien. Het is gewoon leuke muziek. Waarom draaien ze hem niet? Ik vind dat jammer. Goed. Hey, nog een kwartiertje. Nog een kwartiertje de Sound of Senders op je radio. In elk geval heb ik je nog vinyl beloofd. Oh ja. Oh, en ik heb nog iets anders klaargezet. Muziek van Lady Gaga.
2: Thank you for tuning in to the Sound of Senders.
3: Sending all the tunes.
4: Stay tuned.
5: Left, right, and center. This is the Sound of Senders.

0: Eventjes een vraag voor het The Sound of Senders luisteraarspanel. Kan ik van Lady Gaga naar Bruce Springsteen?
1: Nee, ik denk het niet.
0: Nou, we gaan het toch even proberen. Even kijken of het kan. Het kan wel. Oh. Nee, blijkbaar kan het wel. Nou, fijn.

0: prachtig. De vrijdagavond gaat alle kanten op. Je hoorde Bruce Springsteen, Brilliant Disguise. Bij Dit is Helmond Radio. In de laatste minuutjes van de Sound of Senders voor vanavond. Hey, even een klein dingetje. Ik heb dus nog een singeltje dat ik graag wil draaien. Ik heb het hier in mijn handen. Het is er eentje van Earth and Fire. Het heet Weekend en dat vond ik wel leuk om daarmee dan het weekend eventjes in te luiden. Maar ja, ik zit met een klein probleempje. We hebben maar één platenspeler hier in de studio. Dus ik moet, als ik die nu wil draaien, nu live op de radio de LP verwisselen. En ik moet zeggen dat ik dat eigenlijk nog nooit echt heb gedaan. Dus ik ga kijken of het me lukt om gedurende één jingle de LP te verwisselen. Dus ik ga nu een jingle instarten en dan hoop ik dat ik voor die tijd het plaatje verwisseld heb. Dus ik haal hem hier alvast uit het hoesje en ik hou hem alvast goed vast. Dan ga ik nu beginnen.
1: Hey Sam, what a lovely tune.
2: Zo. Kijken.
1: I wonder who wrote it.
3: This is the sound of Senders.
0: En start. Volgens mij is het me gelukt. Heb ik nou de goede kant eigenlijk? Ja, ik heb de A-kant, gelukkig. Anders had ik nou een andere plaat aangekondigd. Goed, het is gelukt. Zo spannend was het niet. Nou, geniet ervan.

0: prachtig.
1: Earth and Fire, Weekend, bij Dit is Helmond Radio. In de laatste minuutjes van dit radioprogramma voor vandaag. Laat ik nog één keer eventjes naar de Sound of Senders luisteraarspanel gaan. Vonden jullie dat kunnen, dat ik net live op de radio een LP'tje verwisselde?
2: Nee, ik denk het niet.
1: Nou, dat is dan jammer. Ja, het zit er alweer bijna op. Lieve mensen, het was me een eer en een waar genoegen. Leuk dat je er weer bij was. Volgende week vrijdagavond. Tussen 8 en 10 proberen we het gewoon weer een keer. En mocht je nou alvast een verzoekje hebben. Alvast denken, goh, dat ene plaatje dat kan volgende week niet ontbreken. Of misschien denken, joh, dat ene plaatje had ik vandaag wel aan willen vragen. Maar ik durfde het niet. Ik durfde niet te mailen naar teunsenders@ditishelmond.nl. Mail gewoon naar teunsenders@ditishelmond.nl. En ja, wie weet. Nou, niet wie weet. Je moet wel iets heel geks aanvragen. Wil je verzoekje niet gedraaid worden. Ja, ik had wel gekkere dingen op de playlist staan vandaag. Het is heel jammer dat Creditcard van Staal van Gerard Joling net niet meer in het programma paste. Zo jammer. Maar het is echt een poëet, hè, Gerard Joling. Ik weet niet of je dat weet, maar Gerard Joling die zei: ik betaal het allemaal, want ik heb een creditcard van Staal. Deze week uitgekomen. Eigenlijk jammer dat we die niet hebben kunnen draaien vandaag. Ja, het past gewoon echt niet meer. En ja, ik heb nog één andere plaat voor je. En daarmee sluit hem dan af voor vandaag.
3: Het is tijd geworden om afscheid te nemen.
1: Ach, wat jammer. Nee, ik heb nog één plaat voor je. Eén plaatje voor deze week. Dat is de nummer 1 uit de top 40 van precies 18 jaar geleden. Katy Perry. Ja, I Kissed a Girl. Ja, kan dat nog?
2: Nee, ik denk het niet.
1: Natuurlijk kan dat. Juist wel. Juist wel. Dat moeten we even zeggen met z'n allen. Hey, goed, tot volgende week.
3: Dank voor het luisteren. Thank you for listening to this episode of The Sound of Senders.
4: Het gaat u goed. En hoe dan ook.
5: If you put your mind to it, you can accomplish anything.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 10 uur.
4: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op 2 nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daarom moeizaam onder controle. Er is nog weinig bekend over de aanleiding van een schietpartij in Amsterdam van

0: gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. De dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld zijn afgesloten. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten hun ideeën proberen te normaliseren.
1: Vrijheid van meningsuiting gaat heel ver in dit land, zeker ook voor politici. Maar het is ook belangrijk om dat met enige verantwoordelijkheid te doen en je zelf ook de vraag te stellen, moet ik deze termen gebruiken of heeft dat mogelijk ook een associatie die leidt tot normalisering van een gedachtegoed dat we eigenlijk niet in het publieke debat thuis willen zien.
0: Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
2: Dit

0: Atlanta speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 11 uur.
4: Kasper Meijer met het NOS Journaal. Er is nog weinig bekend over de aanleiding voor de schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Op een vol terras aan de NDSM-kade werd een man doodgeschoten. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De verdachte vertrok, maar keerde even later terug en schoot de man op het terras dood. Het slachtoffer werkte in een gevangenis in Zaanstad, maar of het slachtoffer en de schutter elkaar kenden is nog niet bekend. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met Jetten en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het kabinet wil niet dat jongeren in een gesloten jeugdinrichting 's nachts kunnen worden opgesloten in hun kamer. Dat was een voorstel van het vorige kabinet. Het gaat om jongeren van 12 jaar en ouder met ernstige problemen die door hun gedrag gevaarlijke situaties veroorzaken. Op het opsluitplan.

0: Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon en ook kans op een bui en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond. Dit is

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen mix hem naar het weekend.
1: Mix hem naar het weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 12 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bleek bij de algemene beschouwingen dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen, op links of rechts, de Prinsjesdagplannen gaan steunen. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in de gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot voedsel, medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere

0: Vitesse speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Mix hem naar het weekend.
1: Mix hem naar het weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting. De twee partijen praten later vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen, of links of rechts, de Prinsjesdagplannen willen steunen. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. De audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan, omdat hij een paar jaar ouder was en bang was dat hij er niet tussen zou passen. Het weer: het koelt af naar 9 tot 15 graden vannacht. Later vandaag vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Andere plekken ook wat zon. Vanmiddag 18 tot maximaal 21 graden. De dagen daarna meer zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
4: Dit is Helmond.
0: Mixen.

0: Jij bent Helmond.
1: Weet wat er speelt in Helmond.
2: Dit is Helmond.
1: Zometeen.
2: Het
1: Kooijurke XXL.
2: XL.
1: Dit is Helmond Nieuws.
3: 2 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties en het opheffen van maritieme blokkades. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemt die gesprekken positief en constructief. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten zaterdag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. De man die vrijdag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, het wapen is teruggevonden. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst dat een drummer muzikanten zocht voor een band. Audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan, omdat hij een paar jaar ouder was. Het weer. Het koelt af naar 1 graad of 10 vannacht. De dag begint straks met wolkenvelden in het zuiden en oosten. Andere plekken komt ook wat zon voor. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot 1 graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
0: Dit is Helmond.